0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. En tot zover het nieuws. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Try that.
1: It does it. Good, final thing.
0: Try again. 50%.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. En tot zover het nieuws. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. En tot zover het nieuws. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.
3: I like that.
0: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Elk jaar komen er bijzondere sprookjestuinen tot leven. Op zaterdag 4 en zondag 5 juli vindt dit plaats in Havelte en Uffelte. Het weekend start met een gratis openingsfeest in de ochtend op de eerste dag. Daarna kun je beide dagen in de middag betoverende voorstellingen zien in de verschillende sprookjestuinen. In alle sprookjestuinen zijn er voorstellingen om 1 uur, om half 3 en om 4 uur. De voorstellingen worden gespeeld door theatermakers uit de regio en daarbuiten. Er zijn kosten aan verbonden. Team Zorg en Welzijn van DC Terra Meppel heeft de tweede prijs gewonnen bij de Nederlandse Onderwijspremie 2026. De prijs is goed voor 800.000 euro en ging naar de leerroute van leren naar levensecht, casusgericht opleiden in de zorg. De prijs vormt een erkenning voor een vernieuwende aanpak binnen het zorgonderwijs. In de leerroute volgen studenten van de opleidingen verzorgende IG niveau 3 en verpleegkunde niveau 4 samen een basisjaar. Dat gezamenlijke startjaar helpt hen om een beter beeld te krijgen van het werkveld en een gerichte studiekeuze te kunnen maken.

hoogtepunt uit het nieuws. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Met de realisatie van hippiecentrum De Wolden door de familie Koopmans uit Elim is de gemeente De Wolden nog wat verder verrijkt op paardensportgebied. De oude manege in Veningen is flink gemoderniseerd met goede binnen- en buitenbakken. Het betekende tevens de redding voor de landelijke rijverenigingen uit de buurt. Het hippiecentrum is nog niet helemaal af, want er staan nog de nodige verbeteringen gepland, onder meer aan de kantine. Vrijdag 10 en zaterdag 11 juli staat alvast een klein springconcours gepland. Bluesband Northern Sky komt op 12 juli naar Theater Kuil de Falieberg in Zuidwolde. Deze zondagmiddag geeft de moderne en eigenzinnige bluesband uit Meppel en regio twee concerten. De band speelt om 2 uur en om 3:30. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden via een QR-code. Meer informatie over de Theaterkuil is te vinden op www.theaterkuilfalieberg.nl en op de Facebook- en Instagram-pagina.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. En tot zover het nieuws. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 28. En in die week gaat op 9 juli 1957 in het Stan Theater in Memphis de tweede bioscoopfilm van Elvis Presley in première, Loving You. De zanger is niet zelf bij deze vertoning aanwezig. En om het publiek tegemoet te komen wordt de film die dag maar liefst 8 keer vertoond. De debuterende Dolores Hart is de tegenspeelster van Elvis. Op 21 januari zijn de opnamen van Loving You begonnen en half maart van dat jaar is de film voltooid. De regie is in handen van Hal Kanter. In Loving You zingt Elvis Presley onder meer Hot Dog, Lonesome Cowboy, Teddy Bear en Got a Lot of Living to Do. Wij luisterden naar Let's Have a Party, het laatste nummer van kant 1 van de originele soundtrack. Het nummer is geschreven door Jessie Mae Robinson. We kennen het nummer waarschijnlijk het beste van Wanda Jackson. Zij had er namelijk een hit mee in 1958 in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Straks tijdens deze rondleiding een nummer gerelateerd aan een spijkerbroekenreclame. Want verschillende oude nummers worden bekend vanwege dat soort reclames. En het voorprogramma van de Monkees doet tijdens een tournee in 1967 meer stof opwaaien dan de Monkees zelf. Welke legendarische Amerikaanse gitarist was daar verantwoordelijk voor? En muziekvrienden ook, deze keer weer een oude top 40. Eentje dus uit week 28. Ik verklap nog niet uit welk jaar. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Lady Gaga. Amerikaanse zangeres. En Peter Pannekoek wordt in hetzelfde jaar geboren. Nederlandse stand-up comedian en tekstschrijver. Op nummer 1 in die top 40 staat een lied van een Brits duo. Het is hun laatste single en ze geven hun afscheidsconcert in datzelfde jaar in het Wembley Stadion in Londen. En het liedje begint met de volgende tekst. La da da da da, yeah yeah yeah. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinyle plaat uit 1971. Het is het 5e studioalbum van een van de belangrijkste Britse rockbands uit de jaren 70. En dadelijk ook nog het themanummer van de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. Hoe heet dat liedje ook alweer? En wie zong het? Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is uit 1936. Alsjeblieft, dankjewel. Maar nu naar maandag 7 juli 1969. Don't you like the

0: 80 muziekvrienden zo'n 90 jaar oud. We hoorden de stem van Billie Holiday. Ze neemt op 10 juli 1936 in New York voor Brunswick Records Billie's Blues op. De Amerikaanse jazzzangeres wordt begeleid door Bunny Brannigan, Artie Shaw en Cozy Cole. Billie's Blues wordt geproduceerd door John Hammond en ze schreef het liedje zelf. Hoewel ze vooral bekend staat om haar rol in de jazz, weet ze ook de emotie van de blues in dit nummer te laten horen. Het wordt ook wel bekend als I Love My Man. Billie Holiday wordt geboren in Philadelphia op 7 april 1915. Ze overlijdt na een tragisch leven van moeilijke relaties en drugs. Ze overlijdt in New York op 17 juli 1959. En ze was een van de belangrijkste jazzzangeressen van de vorige eeuw. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Op 7 juli 1969 neemt George Harrison in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen Here Comes the Sun op. Na een tijd van interne spanningen binnen de Beatles schreef hij het nummer in de tuin van zijn vriend Eric Clapton. Terwijl de zon doorbrak na een lange koude winter voelde hij opluchting en inspiratie om het liedje te schrijven. Het nummer wordt dus op 7 juli 1969 opgenomen. De geboortedag overigens van de drummer Ringo Starr. T13 komt uiteindelijk op het Beatle-album Abbey Road als openingsnummer terecht. Openingsnummer van kant 2 overigens. Over LP's gesproken, straks de langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinyle plaat uit 1971. Het is het vijfde studioalbum van een van de belangrijkste Britse rockbands uit de jaren 70. Maar voordat we eraan toe zijn, gaan we eerst een liedje draaien uit de tipparade. Die is gekoppeld aan die oude top 40. En wel nummer 11. Een Nederlandstalig lied. En het is een medley.
1: De Nederlandse tipparade.
2: Nummer 11.
3: Ik hoor zo graag die melodietjes.

12 in de tippenraden, week 28, 1900 nog wat. Jantje Koopmans met die oude melodietjes. Het is een potpourri van een aantal oude liedjes, zoals Zoek de zon op uit 1936, bekend van Lou Bendy. Schep vreugde in het leven uit 1937. Zandvoort bij zee, 1915, gezongen in de tijd door Heintje en Louis Davids. Cheerio Holland uit 1947, gezongen door Willy Vervoort. En Ik zoek een meisje uit 1937. Werd dus in de uitvoering gedaan van Jantje Koopmans. Hij werd geboren in 1924 en overleed in 2013. In Nederland heeft hij in de jaren 80 3 hits. Deze merk die komt niet in de top 40. Het staat 6 weken in de tippenraden. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een 5e studioalbum van een Britse rockband. De plaat komt uit 1971. Het gaat hier om de band Deep Purple en het album heet Fireball. En het wordt gemaakt in de Mark II bezetting, zoals dat officieel heet. Dus met John Lord, Ritchie Blackmore, Ian Paice, Roger Glover en Ian Gillan. Het is in de tijd de opvolger van Deep Purple in rock en de voorganger van Machine Head. Door het succes van Purple in Rock was de band veel aan het toeren en had nauwelijks tijd om nieuwe nummers te schrijven, laat staan op te nemen. Ondertussen werd hun Amerikaanse platenmaatschappij Warner Brothers ongeduldig in afwachting van het nieuwe album. De band annuleerde zelfs verschillende live optredens om nieuwe songs te kunnen opnemen. Strange Kind of Woman, I'm Alone en The Mule werden geschreven tijdens deze sessies en opgenomen in januari 1971. Door de grote tijdsdruk konden ze de nummers niet de aandacht geven die ze eigenlijk nodig hadden. De meeste leden van de band beschouwen het album niet als een klassieker, hoewel het wel een van Ian Gillan's favorieten is. De zanger verklaarde in een interview in 1974 dat hij het een goed album vindt vanuit een schrijversperspectief. Gitarist Ritchie Blackmore verklaarde dat hij niet erg tevreden was met Fireball. Als je een goed album van de band wil, dan heeft dat tijd nodig, zei hij. En daarmee gaf hij af op de platenmaatschappij. De les die ze geleerd hadden met deze plaat zorgde ervoor dat ze voor de opvolger Machine Head uitgebreide tijd namen om die op te nemen, wat uiteindelijk hun beste album werd. Het nummer Strange Kind of Woman komt niet op de Europese release van Fireball, maar wel op de uitgave in Japan en Noord-Amerika. In Nederland komt het liedje op single uit. Ondanks dat Fireball niet hun beste album is, steekt het nog steeds ruim boven het maaiveld uit van de rockmuziek. Daarom is Fireball van Deep Purple uit 1971 deze week

openingsnummer van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Twee opvallende dingen in dit liedje is de dubbele bassdrum van drummer Ian Paice. Dat is bijzonder. En het begin van het nummer. Ik zal nog even een stukje laten horen. Er werd ooit beweerd door de bandleden dat het een speciale synthesizer was, maar dat is helemaal niet zo. Het is door assistent technicus Mike Thorne een geluid wat hij opnam van een airconditioning.

0: ga ik nog niet verklappen. Daar komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het het jaar is waarin Spanje en Portugal lid worden van de Europese gemeenschap. Ja, dat kan je opzoeken, maar je kan er ook gewoon over nadenken. Ik kijk even naar die lijst. 7 nieuwelingen, 3 Nederlandstalige liedjes, dat is niet zoveel. Muziek uit de Verenigde Staten, Nederland, Verenigd Koninkrijk, België, Monaco, dat komt niet zo vaak voor, Duitsland en Schotland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Het liedje werd bekend in dit jaar vanwege een televisiereclame, een spijkerboekenreclame. En daar gaan we het in het tweede gedeelte uitgebreid over hebben. Overigens, in deze oude top 40 staat nog een liedje wat ook bekend werd. Een oud liedje dus door een spijkerboekenreclame.

0: Nummer 40 dus, I Heard It Through the Grapevine, natuurlijk van Creedence. Oorspronkelijk Marvin Gaye op nummer 40.
1: Nieuw. Nummer 39.
0: Nieuw. Nummer 39. Een oud liedje van Sam Cooke. In de uitvoering van Salomon Burke. A Change Is Gonna Come, zo heet het.

Change Is Gonna Come, Solomon Burke. Hij zou op 12 oktober 2010 samen met de Nederlandse band De Dijk in Paradiso in Amsterdam optreden. Hij kwam op 10 oktober 2010 aan op de luchthaven van Schiphol en overleed daar. Legendaarse gitarist en zanger Solomon Burke dus. En dan nu...

Longest Time. En het kwam in dit jaar op een singeltje uit van de coverband, een zanggroep. Satisfy heette ze en toen noemden ze het For the Longest Time. Een compleet vocaliedje, dus geen instrumenten erin. Staat dus op 38 in deze top 40.

En je zou denken, dat is een Afrikaanse band. Nee hoor. Ze werden in de jaren 80 opgericht om mee te doen met het Eurovisie Songfestival. En ze wonnen met het liedje Making Your Mind Up. Ik heb het over de band Bucks Fizz. En dit is een liedje van later. Het heet New Beginning, Mama.

leuke van zo'n top 40 is dat we zoveel genres bij elkaar hebben. We hadden net echt van die popmuziek uit Engeland. En nu

35 nieuw in de top 40. Moderne klanken, synthesizers, drumcomputers. Amerikaanse zangeres. Eendagsvlieg, denk ik. Naam nooit meer wat van gehoord. Alicia heet ze. Wordt in de tijd geproduceerd door Mark Berry.

waarschijnlijk zag ze er leuk uit. Want zingen, ja, zou ik wel zeggen. 35 was dat dus. Alicia met All Night Passion. De gast die wel goed kon zingen, kan zingen, is René Schumann. Zeker.

werd nationaal bekend dankzij de Sound Mix Show, waar die tweede werd met repertoire van Elvis Presley. Dit was zijn eerste singeltje, But Where My Love. 34 in die top 40, week 28, 1900 nog wat. Nieuw nu op nummer 33. Volgens mij komen ze uit België. Ja, de band Two Man Sound. En ze zijn met z'n drieën, dat is leuk.

zoveel leuke liedjes gemaakt. André van Duin staat dus op 32 met het liedje Barbecue. Muziek nu uit Monaco. En niet zomaar een dame. Het is een prinses. Echt waar. Prinses Stefanie. Zij zingt dit liedje.

0: Volgens mij moest het singeltje omdraaien en dan werd het in het Engels gezongen. Irresistible heet het dan. Ja, het is dus prinses Stefanie van Monaco. Zij is de dochter van prins Reinier III en actrice Grace Kelly. Echt waar.
1: Nummer 30.
0: 30, een liedje wat langzaam inveet. Nederlandse band Het Goede Doel. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude lijst hebben? Ik denk jaren 80. Weet het wel zeker eigenlijk. Maar welk jaar precies? Dat is altijd lastig, hè? Het liedje werd in de tijd geschreven door Henk Westbroek en Henk Temming. Ze schreven wel meer liedjes voor Het Goede Doel. Het komt van hun album Mooi en Onverslijdbaar. En misschien kan je het liedje nog wel herinneren. Misschien moet het tweede gedeelte helemaal draaien opnieuw. Zodat ons geheugen weer een beetje opgefrist wordt. Het liedje heet...

Dat was dus nummer 29 en nu... Nummer 28. De Britse band Depeche Mode. Een liedje wat ik volgens mij helemaal kwijtgeraakt ben. Nooit geweten dat dit in de top 40 heeft gestaan. Staat dus op 28 met A Question of Love.

vrienden, we hebben natuurlijk wereldhits uit Nederland. Zoals het Smurvenlied van Vader Abraham. Wat dacht je van de George Baker Selection met Una Palona Blanca? Maar dit is er ook eentje. Kom met stip binnen. Nummer 27, de hoogst niet binnengekomen plaat deze week. Het werd in 34 landen een nummer 1 hit. Het is niet voor te stellen. Die gasten moeten gierend rijk geworden zijn, maar volgens mij is dat niet helemaal

Ja, superleuk nummer, muziekvrienden. Holiday van Madonna. En natuurlijk Summer Holiday van Cliff Richard. Door elkaar gemixt door Ben Liebrand. In de uitvoering van Lucien Witteveen. En Sven van Veen. Beter bekend als MC Mike G en D.

heerlijk zomersnummer van de Miami Sound Machine, Bad Bad Boy, op nummer 26. Dadelijk op nummer 1 hebben wij een lied van een Brits duo. Het is hun laatste single. Ze geven in dit jaar een afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. En het liedje begint met de volgende tekst. La da da da da, yeah yeah yeah. Daar begint het echt mee. Inmiddels zijn we beland bij nummer 25. Ook een duo. The Eurythmics.

Annie Lennox en Dave Stewart. Dus we kennen ze misschien het beste wel van bijvoorbeeld Sweet Dreams. Muziek nu uit Nederland. Een legendarische meidenband. Jetty Wheels, Mildred Douglas en Caroline de Wind. En ze noemden zich My Time.

fluit, maar dat konden ze goed. Echt een internationaal geluid had dat Mai Tai. Over internationale act gesproken, even de grootste van de wereld. Deze dame, ongekend mooie stem. Ze staat op 23 met de Greatest Love.

Houston op 23, Greatest Love of All. En door naar nummer 22. Nou, dat volgt dan vanzelf. De Doobie Brothers. En ze hadden ineens een nieuwe zanger, Michael McDonald. En die schreef ineens prachtige liedjes.

geschreven door Marshall Grandshaw, maar in de uitvoering van Owen Paul. My Favorite Waste of Time 21. We zijn inmiddels bij het linker rijtje en komen bij een van de meest legendarische soul-funk-artiesten aller tijden. Van het album Parade. Dat was ooit een keer een langspeelplaat van de week in het muziekmuseum. Prince and the Revolutions. Revolution zonder S. Dat is een begeleidingsband. Het heet Mountains.

hadden geweldig lied Friends Will Be Friends van Queen. En nu muziek vinden. Het winnende lied van het Eurovisie Songfestival in dit jaar. Het was de eerste...

Nummer 17, Elizabeth Ann Goodman. Met Say It, ik denk in Nederland een eendagsvlieg. Zangeres en actrice uit Amerika. Ook alweer zo'n liedje met van die lekkere

0: Muziek nu, muziekvrienden. Prachtig is een lied. Van de leadzanger van de band Smokey. Weet je nog hoe die heet? Ja, had niet zoveel hits als solo-artiest. Dit was er één. Samen met Suzy Quatro, ja, had hij ook een liedje. Ik heb het natuurlijk over Chris Norman.
1: You think love's a game. Love is an
0: all. Beetje vaart maken, want we willen die nummer 1 niet draaien. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball van Deep Purple uit 1971. Dat is een lekkere plaat. Eerst nu een klein stukje van Sledgehammer, Peter Gabriel. Tweede gedeelte staat hier helemaal gepland. En als ik dit liedje hoor en ik doe mijn ogen dicht, dan zie ik altijd die geweldige videoclip erbij. Nog een liedje uit de spijkerbroekenreclame. Tweede gedeelte gaan we de aandacht aan besteden. Eerst nu muziek. Aus Deutschland. Die gasten met die wapperende haar. Ja. The Mother Talking en Atlantis is Calling. S

Klein stukje voordat we die top 10 induiken. Voordat ik ga vertellen uit welk jaar we deze top 40 hebben. Week 28. Het is een band. Ja, met een zanger en een zangeres. Zangeres bijvoorbeeld En La Casio. En ze noemen zich Cock Robin.

0: vrienden. We hebben één oude top 40. Eentje uit week 28. Het jaar is 1986. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 net van dat Britse duo met hun laatste single. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Die LP uit 1971 van Deep Purple, Fireball. Goed, komt die nummer 10. Touch Me, I Want Your Body van Samantha Fox. Was dat ook niet een actrice? Nummer 9, onder de vleugels van Prince, Sheila E. met Holly Rock. Nummer 8, een oud liedje in een nieuw jasje, Bananarama met Venus. Nummer 7, We Don't Have to Take Our Clothes Off, Jermaine Jackson, kan gewoon aanblijven. Nummer 6, Underground van David Bowie, beetje onbekend nummer van hem denk ik. Nummer 5, Papa Don't Preach, natuurlijk Madonna. Nummer 4, On My Own, Patti LaBelle, en daar is hij nog een keer, Michael McDonald. Nummer 3, What You Have Done For Me Lately, Janet Jackson. Nummer 2, Lessons in Love, Level 42. Nummer 1, Wham!
1: Here it is! It's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. En tot zover het nieuws. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom.

0: 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: bezuinigingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: George Baker Selection. Het complete hitoverzicht.
2: This program is climate neutral.
0: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
0: Alle muziek wordt gerecycled.
4: All music will be recycled.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. Hoe mooi is het, zeker. Deze keer een rondleiding langs week 28. En uit die week hebben we een oude top 40 gekozen, eentje uit 1986. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, The Edge of Heaven van Wham. Het werd de afscheidssingle van het duo George Michael en Andrew Ridgely. Het werd geschreven, geproduceerd door George. Edge of Heaven werd uiteindelijk een wereldhit. In Nederland is het hun tweede nummer 1 na Wake Me Up Before You Go Go. En hun ene grootste hit na Freedom. The Edge of Heaven staat 13 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En ze hadden ook in 1986 hun afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. De heren gingen alle twee solo verder en George Michael had enorm veel succes daarna. En de muziek die we net hoorden is eventjes wat ouder. Komt uit 1959, want in Nashville, Tennessee, nemen die Everly Brothers op 7 juli van dat jaar het liedje Till I Kissed You op. Bijzonder is dat deze compositie van Don Everly de Crickets hem begeleiden op het nummer. Het is de groep van de op 3 februari 1959 bij een vliegtuigongeluk omgekomen zanger Buddy Holly. De single komt op 17 augustus 1959 de Amerikaanse hitparade binnen. Till I Kissed You van de Everly Brothers bereikt de 4e plaats. Er zijn verschillende oude nummers die door spijkerbroeken reclame soms tientallen jaren later bekend worden. Straks zo'n oud nummer. En het hele verhaal natuurlijk. En het voorprogramma van de Monkees doet tijdens een tournee in 1967 meer stoffen opwaaien dan de Monkees zelf. Welk legendarische Amerikaanse gitarist was daar verantwoordelijk voor? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinylen plaat, zo'n groot ding uit 1971. Het is het 5e studioalbum van Deep Purple en hij heet Fireball. En dadelijk ook nog het themanummer van de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. Hoe heet dat themalied ook alweer en wie zong het? Ja, want dat had niet de naam van de film. En dan vertel ik je nu dat op 7 juli 1980 de Police in de Wisseloord-studio in Hilversum aan de opname van het album Zenyatta Mondatta begint. Nigel Gray produceert de plaat. Op 9 augustus 1980 wordt de opname afgerond. Zenyatta Mondatta van de Police komt op 11 oktober 1980 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Het album bereikt de 3e plaats. Op deze LP staan onder andere Driven to Tears, Canary in a Coal Mine, The Do-Do-Do-Da-Da-Da, Man in a Suitcase en Don't Stand So Close to Me.

tweede nummer van kant 1 van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Zometeen nog één track van die plaat en dan draaien we Strange Kind of Woman. Dat kwam overigens niet op het album in Europa terecht, maar wel op het album in Noord-Amerika. Dan nu dat verhaal over het voorprogramma van de Monkees, waarbij tijdens een tournee in 1967 een Amerikaanse gitarist meer aandacht krijgt dan de hoofdact. Het is de bedoeling dat op 7 juli 1967 de zomertournee van de Monkees door de Verenigde Staten in het Braves Stadium in Atlanta in Georgia van start gaat. Omdat de vier Monkees uitgeput zijn teruggekomen van hun uitgebreide bezoek aan Europa, krijgen zij een extra dag vrij. Het optreden in Atlanta wordt dus afgelast. De Australische zangeres Lynn Rundell en de Sundowners en de Jimi Hendrix Experience spelen een dag later, vanaf 8 juli 67, in het voorprogramma. De eerste show is in Jacksonville in Florida. Meteen komen er protesten van onder andere Daughters of the American Revolution. Zij vinden de act van Jimi Hendrix veel te erotisch. Na een hoop gedoe besluit Jimi Hendrix op 16 juli 1967 niet langer met de Monkees te toeren. Zijn nieuwe single, Purple Haze, staat op doorbreken in Amerika en vraagt dus ook alle aandacht. De tournee van de Monkees duurt tot 27 augustus 1967. Dan nu muziek van zowel de Monkees als Jimi Hendrix. Een grote contrast is bijna niet voor te stellen.

0: klassieker. Jazeker. Staat gewoon in die top 40, nummer 12. Week 28, 1986. Jackie Graham. Uit Engeland komt ze met het liedje Set Me Free. Dan nu het themanummer uit de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. De film gaat op 7 juli dat jaar in het Odeon Theatre aan Leicester Square in Londen in wereldpremière. In deze 10e James Bond film vertolkt Roger Moore voor de derde keer de rol van geheim agent 007. Zijn tegenspelers zijn onder andere Richard Kiel als Jaws, Kurt Jurgens als Carl Stromberg en Barbara Beck als Enya Amasova. Marvin Hamlisch is verantwoordelijk voor de soundtrack. Het themanummer Nobody Does It Better heeft hij samen met tekstschrijver Carol Beyer-Seger gemaakt. Carly Simon zingt het lied. De single komt op 6 augustus 1977 binnen in de Britse hitparade en bereikt de 7e plaats. In Nederland staat het 4 weken in de Nederlandse top 40 met 31 als hoogste positie. Op 15 december 1977 draait The Spy Who Loved Me in de Nederlandse bioscopen.
1: Within minutes, New York and Moscow will cease to exist.
2: Well, well, well. A British agent in love with a Russian agent.
3: Your time's running out, Stromberg.
2: Yours too, Mr. Bond. Yours too.
4: It's the biggest. It's the best. It's Bond. And beyond.

0: track van de langspeelplaat van de week. En dan het album wat in Amerika uitkwam. In Canada en in de Verenigde Staten. Daar stond Strange Kind of Woman wel op. In de Europese uitvoering niet. Maar kwam het op single uit. En het werd een bescheiden hit in Nederland. Deep Purple dus. Het album Fireball uit 1971. We doen het album weer dicht. En wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu die oude liedjes die populair worden door spijkerbroeken reclames. We hebben deze oude top 40, week 28 uit 1986. Hebben we twee van die liedjes erin staan. Op nummer 40 hebben we I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. En op nummer 14 staat Sam Cooke met Wonderful World. En deze laatste komt oorspronkelijk uit juli 1960. Dan komt het liedje namelijk de Britse hitparade binnen. Als componist wordt Barbara Campbell vermeld. Maar dat is een pseudoniem van Sam Cooke, Herb Alpert en Lou Adler. Wonderful World van Sam Cooke bereikt in 1960 de 27e plaats. In 86 komt het op 2 in Engeland en in Nederland zelfs op nummer 1... dankzij een Levi's TV-reclame. Andere liedjes die jaren later een hit worden dankzij een spijkerbroekenreclame zijn bijvoorbeeld met About a Boy van Dinah Washington. Dat is een gast die met zijn spijkerbroeken al een zwembad induikt. I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Daar zien we een jongen die zijn broek uittrekt in een wasserette. En When a Man Loves a Woman van Percy Sledge. Een jonge man gaat militaire dienst in en geeft zijn spijkerbroek aan zijn vriendin die hem later aantrekt. En in het liedje The Joker van de Steve Miller Band zien we een gozer die op een Harley een kantoor binnenkomen op zijn motor. En komt zijn meisje ophalen. En later nog een nummer van The Clash, Should I Stay or Should I Go? Met die oude man die in weddenschap biljarten verliest en zijn broek moet laten zakken. We gaan nu naar die eerste Levi's TV-commercial uit 1986 met dat liedje uit 1960. Wonderful World van Sam Cooke. En het staat deze week in die top 40 op.
1: Nummer 14.

0: DJ'en.
1: It's fun!
2: Top 40, 1986.
0: Week 28.

0: 19 in die top 40. Week 28, 1986. Friends Will Be Friends van...
1: Nummer 15.
0: Queen, muziekvrienden, ik heb er nog één.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij steekincidenten in Leende en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar 1 verdachte aan. In het Brabantse Leende raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden onderzocht. Vladimir Poetin en Donald Trump hebben bijna 1,5 uur telefonisch gesproken over de oorlog in Oekraïne, in aanloop naar de NAVO-top in Ankara. Volgens het Kremlin bood Trump hulp aan bij de vredesonderhandelingen. Ook Volodymyr Zelensky sprak afgelopen zaterdag met de Amerikaanse president. Voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïense aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. En tot zover het nieuws.
2: Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen, maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig, op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: veel eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. DMO. Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
4: Goedemorgen, welkom bij ons programma Ronduit zondag op deze eerste zondag van de zomer van juli en de 5e juli 2026. We zijn weer klaar voor een programma en presenteren nu tot 12 uur vooral veel muziek. De eerste uren ook gewijd aan de 5e zondag na Trinitatis, want dat is het vandaag. Een paar delen uit een cantate van Bach en andere mooie muziek. En de tweede uur wat luchtiger vandaag. Het is zomer. Buiten, het gaat vandaag. Het is nog niet, zeg maar, juichend om te juichen. Het weer, maar het is over het algemeen toch goed. Hè? Niet zo heet meer als vorige week. En de vooruitzichten zijn weer keurig. Dus we gaan aandacht besteden aan de zomer. En alles wat daarmee te maken heeft. In de studio zitten wij er klaar voor. Roel Schudde is de technicus. Mijn naam is Anton

B. En iets na 11:30 kunt u een overdenking verwachten van dominee Akkerman in het Drents. Dus gaat u ervoor zitten, een overdenking van dominee Akkerman, emeritus predikant uit Hoogeveen in het Drents. Verder nog allerlei berichtjes die wij op de tafel hebben liggen. Als u zelf nog een berichtje heeft of iets mee te delen heeft, u kunt altijd bellen 0528 34 44 44. Maar wij gaan eerst beginnen met een dubbelconcert van Bach, een dubbel vioolconcert, een Allegro assai daaruit.

we begonnen het programma met een vioolconcert van Bach, het Allegro Assai, gespeeld door het Cologne Chamber Orchestra, oftewel het Kamerorkest uit Keulen. We gaan nog even door met Bach, want ik vertelde al in de aanhef, het is vandaag de vijfde zondag na Trinitatis. En Trinitatis zelf viel in de zondag na Pinksteren. En zo telt dat kerkelijk jaar door. Waar het nu nog goed voor is, is mij niet zo duidelijk. Maar Bach schreef voor al die zondagen een aparte kantate, soms zelfs meerdere. En voor deze zondag heeft hij gecomponeerd de kantate In allen mijnen taten. Dat is de kantate nummer 97. Wij horen een paar delen daaruit. Eerst het openingskoor. In allen mijnen taten las ik den höchsten raten. In al mijn daden vraag ik raad aan de Allerhoogste, die alles kan en heeft. Hij moet me bij alle dingen, om ze te laten slagen, zelf met raad en daad bijstaan. Dan vervolgens een aria, een basaria. Nicht ist es spät. Ontvroeien, of het nu vroeg of laat is, al mijn moeite betekent niets. Mijn bezorgdheid is tevergeefs. Met alles wat mij betreft mag hij doen wat hij wil. Ik laat het over aan zijn genade. En tenslotte hoort u het slotkoor van deze kantate. Zo zij nun zele deine und trouwe dem alleine. Wees dus gerust ziel en vertrouw alleen op hem.

Ja, tot zover een aantal delen uit de kantate 97. In allen mijn taten las ich den höchsten raten van Bach. En dat is de gelegenheid van de vijfde zondag na Trinitatis. U hoorde Klaus Mertens. En wij gaan door met een ander componist, iets later dan Bach. Antonio Casimir Cattellieri. Dat klinkt erg Italiaans. Dat is ook zo, want zijn vader was Italiaan, maar zijn moeder een Poolse en zij woonde ook in Polen. En hij was, zoals dan vaak, uitvoerend muzikus, componist, violist en dirigent. En hij componeerde een mooi fluitconcert en daar horen we nu een deel van.

gedeelte, vrolijk gedeelte uit het fluitconcert van Anton Casimir Cartellieri. Ik zei het al, zijn vader was een Italiaan, maar ze woonde met een Poolse moeder in Polen en ook in Letland, zie ik nu. Tot de overdenking van dominee Akkerman gaan wij luisteren naar Rosamunde, entre acte nummer 3, het bekende Rosamunde van Franz Schubert.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: Dominee Akkerman, emeritus predikant uit Hogeveen. En deze overdenking wordt in het Drents uitgebracht, zeg maar. En daarna, het gaat over de bruiloft te Cana. En daarna hoort u het lied Wij willen de bruiloftsgasten zijn.
2: In het Bijbelboek Johannes leest wij het verhaal van de bruiloft in Cana, waaras Jezus water in wijn veranderde. Op een bruiloft dus. Ze heb geen wijn meer. Het zal jou als bruidspaar maar overkomen. Op de mooiste dag van jouw leven. En op het hoogtepunt van de bruiloft, er is geen wijn meer. Dat is baal. Het feest is verknald. Ja, ik weet het, het is maar een verhaal. Maar het is wel een welbedacht verhaal. Want Cana is overal, beste mensen. Het is een verhaal dat niet alleen over toen gaat, maar ook over nu, mensen van deze tijd. Wij doen met in dit verhaal. De wijn is op. Zoals dat wel vaker in figuurlijke zin dan ook in ons leven gebeurt. Ruzie in Stefan mooie avond samen. Ziekte die alles in ons leven verpest. Een leven dat saai worden is. De wijn van mijn leven is op. Maar ook op het kerkelijk erf kan de wijn opweren, hoor. Er komt ja bijna geen ene meer in de karken. Onze jeugd ben we in de karken was al heel een dal kwijt. De wijn is op. En dat geldt ook voor de wereld. Wij voelen ons niet meer veilig in onze wereld. En we denken vaker, wordt het nog wat met onze wereld? De wijn is op. Ja, volk, Cana is overal waar als mensen leeft. Zelfs als dat leven geweldig is en hier nog vol idealen zit, dan kan door ook nog Cana ween. En zeker is Cana door waar als het leven anders loopt dan hij verwacht. Sleur, irritaties, saai, niks meer te zeggen hem. Niet meer lachen, alleen nog maar negatief in. Ook dan is de wijn op. In zulke gevallen kun je nog twee dingen doen. Je kunt erbij laten zitten, of je kunt in beweging komen. In het Bijbelverhaal komen drie mensen in beweging. In de eerste plaats is dat Maria, de moe van Jezus. Zij turnt zich betrokken en ze giet als een klokkenluider naar Jezus. Die moe van Jezus heeft weet van het bijzondere van Jezus. En ze zegt dan ook tegen Jezus, de wijn is op, zo giet niet meer, doe er alsjeblieft wat aan. En tegen de bedienende zegt ze, doe wat hij zegt, wat hij doen moet. Kijk, volk, dat kunnen wij ook doen, mekaar bemoedigen. Dan kunnen wij misschien ook water in wijn veranderen. Hoe? Nou, denk maar eens aan iemand die net een dierbaar persoon verloren heeft. Hij weet niet meer hoe als hij verder moet. Nee, je hoeft bij hem niet aan te komen met God, hoor. In de zin van, je moet maar veel bidden. Die persoon weet misschien niet eens meer hoe hij bidden moet. Nee, je kunt dan misschien beter zeggen, ik bid wel voor jou. De wijn is voor jou op. Dat kan ik me nou wel even voorstellen. Maar dan kan ik wel wien voor jou ween. Ja toch? Vervolgens komen de bedienden in actie. Die wisten wel wat er aan de hand was. Maar ze wisten niet hoe ze het probleem op konden lossen. Maar als Jezus zegt dat ze 6 grote krukken vol met water moeten laten lopen, dan doen ze dat. Ze hadden ook kunnen zeggen, bekijk het maar. Maar dat doen ze niet. Ze gaan aan het werk. Kijk, Lustra. Zulke bedienen zijn belangrijk. Ze doen wat ze kunt. Ze helpt. Ook nu nog bent wij zulke bedienen nodig. Mensen zoals jij en ik er wellicht. En dan is er in de derde plaats nog Jezus zelf. Eerst is hij nogal wat snorig, ding is hij moe. Maar uiteindelijk wordt het water toch wien. Het is het eerste teken van Jezus, zegt Johannes. Het verhaal betekent dus iets. Volk, je moet weten dat water in de Bijbel vaak een teken is van chaos, van dood. Als Jezus hier water in wijn verandert, dan laat hij zien dat hij de machten van chaos en dood de baas is. Dat betekent dit verhaal. En dat deed Jezus op de derde dag, stond er. En ook dat is een teken. Want op de derde dag zal Jezus later werkelijk laten zien dat hij de macht van de chaos en de dood de baas is. Het opstandingsverhaal. In Cana werd er een begin met macht. Het water kreeg door weer smaak. Het werd een feest. Er is weer wijn genoeg. Meer dan genoeg. Wijn dat harten van mensen weer blijde maakt. Onze mangstroosteloze werkelijkheid wordt weer mooi. In ons leven kan dat betekenen dat een conflict uitbrood wordt en omzet wordt in nieuw beleid. Dat een plan bijgesteld wordt. Dat een huwelijk red wordt. Dat een knopendeur raakt wordt. Dat rouw verwarkt wordt. Het bent even vele wonderen die nog dagelijks kunnen gebeuren. Liefde doet wonderen. Geloof kan barring verzetten. Water kan in wijn veranderen. En volk, dat kun je ook, hoor. Kijk maar eens om je heen.

Ja, u hoort een overdenking in een trends door dominee Akkerman, een meerbespredikant uit Hogeveen, gevolgd door het lied Wij willen de bruiloftsgasten zijn. We gaan verder met de muziek en Mendelssohn schreef vele liederen, liederode, ode, worten. En we gaan dan spreken over een opus 19b, een andante daaruit.

Lied ohne Worte van Felix Mendelssohn. Bartoli is nog zijn tweede naam. Mijn vader leerde me altijd te onthouden dat het heette, dat hij heette Mendelssohn Hartholti. Bartoli was voor ons een moeilijke naam. Dus zo ging dat thuis. Ja, orgelconcert van Händel. Ja, dat is weer een fris orgelconcertje. Een Allegro eruit, nummer 16. En het wordt gespeeld door het Thüringer Kamerorkest.

Axel Rijkvin was een jonge sopraan die veel prijzen heeft gewonnen. Uit Noorwegen komt hij en die veel prijzen won en daarna de studie voortzette. En nu al 24 is, als bariton ook geweldig kan zingen. Maar wij laten nog even het Jouchtse het kot uit alle landen horen, wat hij op 14-jarige leeftijd zong. En toen had hij nog niet de baard in.

Ja, dat zong hij nog even als een jonge zanger van 14 jaar, zei ik. Toen daarna kreeg hij de baard in zijn stem, in zijn keel. En toen werd het een mooie baritonstem. U luistert naar het programma Ronduit Zondag. Iedere zondag van 10 tot 12 te beluisteren bij DNO Streekradio. En we kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken die ook meewerken aan dit programma. Of niet per se achter de microfoon. Mag ook redactiewerk zijn of technisch. U kunt altijd even een mailtje sturen naar info-radio.nl. En dan wordt er vast wel op gereageerd. In de tweede uur, het loopt tegen 11 uur. In de tweede uur gaan we er wat meer aandacht besteden aan de huidige zomer. Met wat zomerse muziek, wat lichtere muziek. En ook nog even aan de Tour de France, want die is gisteren begonnen. En daarnaast een paar kerkdiensten die weer in de open lucht gehouden gaan worden in de toekomst. Daarover is straks in de tweede uur. En ook nog een expositie in de Reestkerken die volgende week gaan starten. Dus wij zijn nog met volop muziek en in berichten bij u na 11 uur.

hij start even niet de cd, maar ik denk dat dat zo wel gaat gebeuren. En dan krijgen we het nieuws en daarna zijn we bij u terug. Even kijken of Roel hem aan de praat krijgt. Want dat is steeds hetzelfde toontje. Dus ik denk dat je terug moet. Maar anders doen we gewoon nog even een stukje Albinoni. Tot 11 uur. Tot zo dadelijk na de klok van 11.

Canada hadden gevierd. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen over de busbaan. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 personen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales van het WK. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk treft donderdag Marokko in Boston. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.

0: minuten extra reistijd. Verder is de N256 Zierikzee Goes dicht bij Colijnsplaat, want daar is een ongeluk gebeurd. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo ook 3 kilometer file en 10 minuten verdraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

zal het niet geloven, maar het is, ik heb het net even opgezocht, alweer 55 jaar geleden dat Cat Stevens dit prachtige liedje zong over de zon in de, aan de hemel en de regen en de mooie morning. Mooi liedje aan het begin van dit tweede uur van het programma Ronduit Zondag. En we gaan ook naar een bekende, althans een bekend lied. Het wordt gezongen dit keer door de All Angels, Sound of Silence.

Ja, loepzuiver gezongen. Prachtige close harmony van All Angels. Jammer dat die groep niet meer bestaat. Maar ze hebben prachtige cd's uitgebracht. En je droomt er zo op deze zondagmorgen zo bij weg. En daarover gaat het volgende nummer ook. Träumerei.

Nou, ik hoop niet dat u helemaal ingedut bent. We gaan weer even naar, nog ook weer naar 1971. Want toen kwam Don McLean met het liedje American Pie, Starry, Starry Night, Paint Your Palette Blue and Grey, Look Out on a Summer's Day. Dit keer gezongen door Vincent.

Ja, onder de ouderen van ons bekend liedje natuurlijk uit de 70er jaren. Zo dadelijk nog iets uit de jaren 70. Maar eerst even iets over een nieuwe expositie in de Reestkerk. Want tijdens de zomerperiode is in de Reestkerk in Balbrug een expositie te zien van fijnschilder Freek Wijs. Bezoekers krijgen een uitgebreid overzicht van zijn werk te zien. De expositie wordt geopend aanstaande zaterdag 11 juli dus om 13:30. Freek Wijs is dan aanwezig en zal ook een verhaal vertellen achter en over zijn werk. Deze expositie is verder elke zondag vanaf 12 juli tot en met 20 september tussen 14:30 en 16:30 te bewonderen in de Reestkamer in de kerk in Oud-Averreest. En Freek Wijs komt uit een creatieve en muzikale familie. Het is ook niet vreemd dat creativiteit, zoals muziek, tekenen en schilderen, al vanaf zijn prille jeugd een belangrijke rol speelt in zijn leven. Mijn stijl vindt zijn oorsprong in de landelijke, realistische romantiek, zegt Wijs. Ik streef naar een hoge mate van perfectie in mijn stillevens en landschappen. Nou, meer informatie en impressie van het werk zijn te vinden op de website freekwijs.nl, Wijs met E-I-S, of dereestkerk.nl. Vanaf zaterdag dus in Reestkerk in Averreest, Oud-Averreest. Ja, dan weer naar de jaren 70. Ik zei het al, ik kwam een liedje tegen van de week, wat ik me herinnerde weer, van Passepartout, de Close Harmony groep Passepartout. Doodgewoonste dingen. Heel gewoon liedje ook, maar toch treffend. De doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen. Ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven in harmonie op melodie.

Jeu d'enfant van het orkest Saint-Preux. Dan gaan we nu luisteren naar een gerenommeerde Amerikaanse zangeres, filmster, producent en filmregisseuse Barbara Streisand. En zij zingt The Summer Nose.

Ja, dan hebben we hier nog een persberichtje van de Gereformeerde Kerk in Diever. Want die houdt ook deze zomer weer traditionele openluchtdiensten in het Shakespeare Theater aan de Hezenes nummer 3. En die diensten worden al ruim 50 jaar georganiseerd en vinden plaats op 7 zondagochtenden. Vanmorgen was al de eerste, ik denk toch wel buitendienst. Een beetje twijfelachtig. Hier in Zuidwolde drupt het wat betreft de regen. Maar volgende week een nieuwe kans. Want op 12 juli verzorgt dominee Ben van Werven opnieuw de dienst met muziek van brassband Advendo uit Diever. En op 19 juli gaat de heer Van het Ende uit Kampen voor met muzikale medewerking van Nico Meijlof en Jan Huizing uit Smilde. 26 juli dominee Wissekerke van Lobenstein uit Hollandse Veld. Op 2 augustus de heer Van de Kamp uit IJsselmeiden. En dan ook gevolgd door dominee Ieder Kok. Dat is dus 9 augustus. En dat is natuurlijk een bekende voor de diverse bevolking. Dominee de Kok Mellema uit Kolmerswaag. Het gaat 9 augustus voor. De serie wordt op 16 augustus afgesloten door opnieuw dominee Ben van Werven met muzikale medewerking van Leonie en Henk uit Emmeloord. Tijdens de diensten is er kinderoppas, een nevendienst voor kinderen uit groep 1 tot en met 4. En na afloop is er gelegenheid na te praten. Iedereen is van harte welkom.

Ja, een beetje abrupt einde, maar het is toch het mooie Summertime van George Curzon uit de musical Porgy and Bess. Ook een mooie film trouwens van ook. Ik heb nog een paar wandelingen voor u. Het wordt natuurlijk deze week, tenminste natuurlijk, het wordt weer mooier weer. En dan is de wandeling natuurlijk uitgesproken een activiteit om te gaan doen. Vandaag nog in Ruinen, van het bezoekerscentrum Dwingelerveld, is er een zomerwandeling met de boswachter. En dat is vanaf 2 tot 4 uur. Dan in Ansen aanstaande woensdag van tussen 11 en 1... een wandeling in de Ansardennen onder leiding van een gids. En daar moet u zich ook weer opgeven bij natuurmonumenten.nl, bezoekerscentrum Dwingelerveld. En dan heb ik ook nog een kerkelijke aangelegenheid, want aanstaande vrijdag is de Stephanuskerk in Bijlen tussen 11 en 4 uur geopend. En dus ze noemen dat open kerk met orgelbespelingen. Dus dat zijn 3 activiteiten die we er even uitgelicht hebben. Nou, we gaan naar de bekende André van Duin, die zo breed repertoire heeft. Hij heeft natuurlijk ook over de zomer gezongen.

dan gaan we naar een bekend lied ook weer, wat in het Nederlands gezongen wordt. In het Engels, The Windmills of Your Mind. En in het Frans, eigenlijk het origineel, dacht ik, Le Moulin de Mon Coeur. En de vertaling is dan, als een cirkel in een spiraal, als een wiel in een wiel, zonder einde of begin, op een klos maar blijft draaien, als een sneeuw boven een berg af, of een ballon van de kermis, als een draaimolen die draait, ringen om de maan, als een klok waarvan de wijzers glijden langs de minuten op zijn wijzerplaat. En de wereld is als een appel die rustig door de ruimte tolt, zoals de cirkels die je ziet in de windmolens in je hoofd.

Ja, mooi. Nostalgisch lied. We gaan het even wat vrolijker zoeken, want wat is er gisteren begonnen? We zijn van die voetbal af, gelukkig. Nou ja, kostte wel ook nachtrust. Maar de Tour de France is begonnen. En, het is nou niet direct een sportprogramma dit, maar ik denk toch, muzikaal kunnen we er wel even aan denken, want je hebt een bekend liedje van Berry, Le Passager. En onze Drentse, zo noem ik het toch nog maar, zangeres Ellen ten Damme heeft daar een Nederlandse tekst op gemaakt. Die ook vaak te beluisteren is op de wielerverslagen op de televisie. Ellen ten Damme zingt over de Tour de France.

Ja, dat is wel even om in de sfeer te komen. Dat is de komende weken weer een en al tour en tour. En er trekken heel wat mensen naar Frankrijk, met of zonder files, om te kijken naar de tour of om met vakantie te gaan. En tijdens de vakantie te kijken, het wordt weer een heel festijn waarschijnlijk. En die prachtige natuur die ze dan ook laten zien, de bergen enzovoort. We gaan ook nog weer naar een Drentse groep, Skik, want die zingen over de zon. Dankjewel voor de zon.

mag instarten. Dan gaan we... Oh, deze muziek... nou, het was ook startmuziek ooit van Rondom de Kerken. Dus ook leuk om zo te eindigen. We zijn bij u geweest vanaf 10 uur voor het programma... voor het programma Ronduit Zondag. En we gaan luisteren nu naar de gospelprogramma. Want de volgende presentator zingt alweer klaar. U mag luisteren en luisteren en denken, wie is het vandaag? Glory of Gospel is dan te beluisteren op de editie Noordoost Overijssel van 12 tot 2. En wij gaan eruit tot volgende week met Ronduit Zondag. Een fijne zondag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. 2 inzittenden van een auto zijn vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. De auto botste tegen een boom.

bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.

0: meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

0: reis in Gospel Music met Jan-Willem Troost.
1: Een hele goede middag, Gospel Music. Een uurtje gospel en praise en wat er al bij langskomt. Met dank nog aan het programma hiervoor, Ronduit Zondag. Ja, Remco Hackert, die beet de spits af vanmiddag. En dat deed hij van het album Hier ben ik heer. Het nummer was Licht van de Wereld. Ja, en het was in april 2012 toen hij dan voor tienduizenden mensen hadden verzameld in de Utrecht met de EO Nederland Zingt. Ja, en speciaal voor die dag was hij gevraagd om een themalied te maken. En dat werd dan ook Hier ben ik heer van datzelfde album. Ja, welkom en we gaan verder met het nummer van de Choir Company Sisters. En dat heet De Rivier.

Lady Antebellum was dat met Hello World. We gaan verder met een nummer van Gerald Troost uit Veenendaal met het lied Kippenvel.

Brent Henderson was dat met Heavy Thoughts or Children Well. En ook de Les Humphrey Singers kwamen langs met To My Father's House. Ja, het is half één geweest en het is tijd voor een column. En ik heb hier een lied. En dat is al een oud lied van 1857. Geschreven door ene Jozef Scriven. Een bekend nummer. What a Friend We Have in Jesus. Is geschreven dus door deze Jozef. Die in 1819 in Dublin, Ierland, werd geboren. En op 25-jarige leeftijd emigreerde naar Canada. De tekst van het lied was eigenlijk niet voor publicatie bedoeld. Scriven schreef het gedicht in een brief aan zijn zieke moeder in Ierland. Om haar te troosten. De tekst is op muziek gezet ook door Charles Converse. We kennen het lied natuurlijk. Ik zou enkele teksten lezen. Wat een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. En wat een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls missen wij hier vrede. Dikwijls drukt ons zonde neer. Juist omdat wij die niet brengen in het gebed tot onze Heer. En in het derde couplet. Zijn wij zwak, belast, beladen en terneergedrukt door zorg. Dieper Heiland, onze toevlucht. U bent onze hulp en borg. Als vrienden ons verlaten, gaan wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn we veilig. Hij verlaat ons nimmer meer. We gaan luisteren naar Testimony to the Lord. En het nummer Laat het zonlicht binnen.

Rebecca St. James met het nummer Abba, terwijl vader. Ik heb hier nog een bericht uit Hogeveen van het IEC. Hogeveen, het is hier opnieuw tijd voor ontmoeting, vindt de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie in Hogeveen. En daarom staan de deuren van de Hoogstraatkerk ook dit jaar elke pullendag weer open. Ja, waar gaan wij het? Het is de laatste keer dat dit georganiseerd kan worden in de Hoogstraatkerk. Met momenten om elkaar te ontmoeten, een gesprek aan te gaan en een kop koffie te drinken. En om luisteren naar muziek. De deuren gaan open van om 12 uur tot 4 uur 's middags. Het muzikale gedeelte begint altijd om 1:30 tot 2:15. En dan een pauze en daarna een tweede muzikale gedeelte. En het ICC vindt de jaarlijkse pullendagen een uitgelezen moment om mensen in contact te brengen met de kerk. En er lopen veel mensen langs de kerk, velen komen binnen om te kijken. U bent dus van harte welkom. Het kerkplein is dit jaar helemaal veranderd en er komen geen marktramen meer op het kerkplein te staan. En de toegang tot de kerk is toegankelijk en door de fonteinen wordt er een aparte sfeer gecreëerd. Bezoekers worden met een rode loper onthaald. De Hoogstraatkerk is een prachtige oude kerk met een rijke geschiedenis. Ja, en er staat ook een prachtige orgel die tijdens de pollendagen is te horen. Het is dus een gezellig binnenkomen. We stellen de kerk open voor iedereen. In de hal en in de kerkzaal hangen foto's van Anne Kuipers en Irene Kriel. En schilderijen van Valentina Obokschefa en ook Ineke Post. Ja, iedereen kan dus zo naar binnen om een praatje te maken en om een kop koffie te nuttigen. Dus je bent er welkom tijdens de pullendagen en er zijn de 7. Dus een reden genoeg om eens even een kijkje daar te nemen. En ook een reden is Kees Kraaienoord met 10.000 redenen.

El Yakim was dat nog even met het nummer You Are The Light We See. Daarvoor de Edwin Hawker Singers met Jesus Lover Of My Soul. We gaan het kostbeluurtje alweer verlaten. We gaan straks naar de streek op zondag met Tony. En we gaan eruit met een nummer van Pearl Jam met diverse artiesten. En het gaat over lopen op het water. Ik wens u nog een fijne zondag.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. En tot zo.

0: 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
6: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpel.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De 3-jarige Britse jongen die vorige maand werd aangevallen in een krokodillenverblijf heeft inmiddels 5 operaties ondergaan en moet er nog minstens 2 krijgen. Hij is stabiel en ligt nog in het ziekenhuis. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht weer vrijgelaten met een boete. En bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. De 3-jarige Britse jongen die vorige maand werd aangevallen in een krokodillenverblijf heeft inmiddels 5 operaties ondergaan en moet er nog minstens 2 krijgen, meldt zijn familie. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject. Met een inzamelingsactie is al meer dan €60.000 opgehaald voor het herstel en de revalidatie van de jongen. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knoop de Bresseplein. Een kwartier. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

Dit is DNO. Team Zorg en Welzijn van DC Terra Meppel heeft de tweede prijs gewonnen bij de Nederlandse Onderwijspremie 2026. De prijs is goed voor €800.000 en ging naar de leerroute van leren naar levensecht, casusgericht opleiden in de zorg. De prijs vormt een erkenning voor een vernieuwende aanpak binnen het zorgonderwijs. In de leerroute volgen studenten van de opleidingen verzorgende IG niveau 3 en verpleegkunde niveau 4 samen een basisjaar. Dat gezamenlijke startjaar helpt hen om een beter beeld te krijgen van het werkveld en een gerichte studiekeuze te kunnen maken. De befaamde Pullendagen in Hoogeveen zijn een traditie die inmiddels iedere zomer veel bezoekers naar Hoogeveen weet te trekken. Dit jaar zijn er maar liefst 7 Pullendagen. De hoofdstraat wordt één grote braderie met ruim 200 kramen en standhouders. Afhankelijk van het aanbod wordt deze uitgebreid met een vlooienmarkt. Er is straattheater, muziek en er zijn activiteiten voor jong en oud. De Pullendagen beginnen op donderdag 9 juli en gaan door tot en met donderdag 20 augustus.

zijn de headlines uit het nieuws. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor driekwart onder controle, meldt de brandweer. Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvolger Mojtaba Khamenei is uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig bij de plechtigheid. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. En van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd van Marokko zijn er 25 in de nacht weer vrijgelaten met een boete. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Cargador is een jaarlijks historisch evenement in Zuidwolde. Het dorp staat dan de hele dag in het teken van prachtige oude Drentse voertuigen die tijden van vroeger doen herleven en deze keer op zaterdag 11 juli vanaf 10 uur. Oldtimers, tractoren, brommers en fietsers met bestuurders in bijpassende historische outfit zie je door de straten van Zuidwolde en omgeving rijden. Cargador zijn er met een unieke collectie handkarren van Museum de Wemme. Op de jaarmarkt met oude ambachten, lekkernijen en andere koopwaar is het heerlijk rondstruinen. Muziekoptredens zorgen voor extra gezelligheid. De Open Boerenbedrijvendag in Ruinerwold is een jaarlijks terugkerend fietsevenement van circa 25 kilometer. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid kennis maken met lokale bedrijven, boerderijen en musea. De eerstvolgende editie staat gepland voor zaterdag 25 juli van 10 tot 4. De route is opgebouwd uit verschillende vaste en wisselende locaties waar je kunt kijken, proeven en ontdekken. Museumboerderij De Karstenhoeve, een authentieke 17e eeuwse boerderij, fungeert als vast start- en ontdekpunt.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvallende afwezige is opvolger Mojtaba Khamenei, die uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig zou zijn. Tijdens de plechtigheden spraken Iraanse functionarissen met onder meer een Hamas-delegatie. Khamenei wordt volgens Iraanse staatsmedia donderdag begraven. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe, 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Den Haag voor Den Hoorn, 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopen de Bresseplein, 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Stil met wie je het meeste huidcontact hebt. Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed.

0: Dit is DNO.
1: Onder toeziend oog van bewoners, wandelaars en een kudde van 580 Drentse heideschapen zijn op het Piet Soerplein in Havelte vier gloednieuwe dorpsommetjes en een historische schapenroute officieel geopend. De nieuwe routes nodigen uit tot het ontdekken van de directe omgeving van Havelte en het genieten van het oeroude Drentse coulissenlandschap. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het vernieuwde, bloemrijke centrum en zelf de dorpsommetjes te komen lopen. Elk jaar komen er bijzondere sprookjestuinen tot leven. Op zaterdag 4 en zondag 5 juli vindt dit plaats in Havelte en Uffelte. Het weekend start met een gratis openingsfeest in de ochtend op de eerste dag. Daarna kun je beide dagen in de middag betoverende voorstellingen zien in de verschillende sprookjestuinen. In alle sprookjestuinen zijn er voorstellingen om 1 uur, om 2:30 en om 4 uur. De voorstellingen worden gespeeld door theatermakers uit de regio en daarbuiten. Er zijn kosten aan verbonden.

zijn de headlines uit het nieuws. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: De befaamde Pullendagen in Hoogeveen zijn een traditie die inmiddels iedere zomer veel bezoekers naar Hoogeveen weet te trekken. Dit jaar zijn er maar liefst 7 Pullendagen. De hoofdstraat wordt 1 grote braderie met ruim 200 kramen en standhouders. Afhankelijk van het aanbod wordt deze uitgebreid met een vlooienmarkt. Er is straattheater, muziek en er zijn activiteiten voor jong en oud. De Pullendagen beginnen op donderdag 9 juli en gaan door tot en met donderdag 20 augustus. In het kader van de Kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 7:15 en een kaartje kost €32.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Een auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. En tot zover het nieuws. Wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen en maakt dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroel 5 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar RobustRise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobustRise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobustRise.nl.
3: Wij zijn DNO.
4: Met nu voor Zuidwest-Drenthe
5: Vrouw und Munter.

Oh, laat hem het niet horen. Oud, ja, dat is hij wel. Maar hij is al hartstikke fit en vitaal. Howard Carpendale komt voorbij. Een mooi medley van Nick P. En al die andere artiesten staan weer te popelen om vandaag een uurtje te vullen hier bij Front Munter. Ik wens jou heel veel plezier vandaag. En we gaan dus starten met Mike Kelly. Ein Kuss in Paris.

0: stad van de liefde, ja, en ook de stad van Maite Kelly. Als klein meisje heeft Maite een tijdje in Parijs gewoond met haar muzikale familie. En die kennen we zeker wel, de Kelly Family. Ze groeide daar op tussen de Seine en de grote musea. Vandaar dus, ja, Ein Kuss in Paris. Froh und munter, daar luister je naar.
1: Froh und munter, tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

0: alles los vandaag. Laat alles even gaan. Heerlijk vliegen dus, dat doen zij ook. De dames Sigrid und Marina. Vliegen met mir in den Himmel hinein.
1: Luister naar Roy Wemmenhoven in Froh und Munter. Nu op de radio.

0: een nieuw album van Freddy und Martin. De formatie Fantasy, het nummer dat heet Zweites Leben. En het album Willkommen im Wunderland. Zeg, fijn dat je luistert op jouw zondagmiddag met straks een oudje. We gaan terug naar 1970. Een artiest die toen ja, heel wat succes had met dit nummer ook. Ik verklap het niet, blijf gewoon lekker luisteren. Eerst gaan we eens even luisteren naar Andrea Berg. Also neuen Abenteuer.
1: Luister naar Vroom Ontmoeten tot 6 uur

Het album Atlantis hoor je Andrea Berg van. We gaan naar 1970. Ja, mooie tijd terug alweer. Tomatenrode Lippen. Een opmerkelijke artieste. Ik heb er niet zoveel van gehoord hoor. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Tenminste, ik niet. Misschien jij wel. Edina Pop. En Edina Pop had toen destijds een enorme hit met Tomatenrode Lippen. Afgestaft. Hier is het wilde pick-up gelegd. En luister eens even mee. Mooi stukje vinyl. Komt hier.

0: het ook gewoon. Maakt me toch niets uit. 7 inch vinyl. Prachtig zeg. Tomaten, rode lippen. De jaren 70. Daar waren nog eens, tijden als het gaat om muziek. De klassiekers, zeg maar. Af en toe hoor je dat hier bij Froon Moenter. Ja, waarom ook niet? Jouw zondagmiddag met straks een muziek van Ben Zoeker. Die Paul Douwe komen voorbij. Mickey Krause en al die andere artiesten.
1: Luister naar Roy Nemmenhoven in Froon Moenter. Nu op de radio.

Radio zeg. Mickey Krause und Tim Topet. En Slager, ene als Slager, dan leg ik Slager af. En Slager hier op de radio. Het is niet alleen die truttige muziek natuurlijk, zoals we dat van heel leren kenden, van vroeger zeg maar. Ja, ja, truttig, oneerbiedig klinkt dat ook weer. Maar modern, in een modern jasje, ja, dat hoor je hier iedere zondag. En af en toe dat kleine uitstapje, nou goed, dat hoorde je zojuist dus. Met die knalrode tomatenlip uit 1970, die hit. Maar goed, ook een andere hit van nu, Fantasy, Das Taboo.

Ben Zucker, Angelina. En dat hoor je hier natuurlijk weer. En ik dacht dat het fantasy was. Maar dat is een verrassing. Dat taboe draaien we gewoon de volgende keer. Wat ik wel klaar heb gezet, dat is ook leuk. Die paldauer, bis aan het einde der wereld.

Daniel Sommer, vrienden, belangrijk om te hebben, zeker weten waar. Dus vandaar dit mooie lied van hem waar hij dus over zong. Die slagerpiloten, ook zij willen nog even een bijdrage leveren aan dit mooie programma. Schuld war nur der Limoncello. Na, na, na, na.

0: nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.

Ja, een prachtige opname van André Nieuwkoop. Samenzang vanuit de Grote Kerk in Dordrecht. Psalm 68, vers 10 en 17. Het volgende lied wat we laten horen is een lied dat is aangevraagd door mevrouw Wichtnand, als ik het goed uitspreek, uit Ommen. En die wil graag het lied, ik heb gehoord, van een stad boven wolken horen. Nou, daar heb ik ook opgezocht, mevrouw Wichtnand, en daar ga ik naar luisteren. Je belde dus naar mijn collega's hier van de omroep en ik hoop dat die het goed doorgegeven hebben. Ook hartelijk welkom bij het programma natuurlijk deze zondagavond. En ik wens u, maar dat geldt ook voor alle andere luisteraars die nu via de 104.8 ook meeluisteren naar ons programma Muzikale Ontmoeting, een goede en gezegende zondagavond toe. We gaan luisteren naar het Christelijk Mannenkoor Harde met het prachtige lied Ik heb gehoord van een stad.

Ja, ik heb gehoord van een stad, prachtig lied. Ik kom hem terug op verzoekje, want mijn vader die attendeerde mij er nog op. Die zegt, dat zal waarschijnlijk wel mevrouw Wigmans wezen uit Ommen. En dat is jouw oude schooljuf nog. Nou, dat zou inderdaad kunnen kloppen, juf Wigmans. Voor de andere luisteraars, die heeft me in groep 3. Groep 3 heet dat, geloof ik, hè. Toen de tijd nog een beetje leren rekenen en schrijven. Dus een 45 jaar terug ongeveer. En ook mevrouw Wigmans, juf Wigmans, een groet vanuit de studio. En het is allemaal zo lang geleden, maar nog wel een jaartje bij u in de klas gezeten, hè. Een groet van hier en ook een goede gezegende zondagavond gewenst. Dus ik hoop dat het zo goed is, juf Wigmans. We gaan verder met psalm 135. En psalm 135, dat is een psalm die werd vanmorgen bij ons in de kerk nog gezongen. Mooi psalm ook te zingen. Toen dacht ik al, ik ga hem vanavond in het programma laten horen. Was ik alweer vergeten. Maar ik kreeg er een verzoek voor. Dus het bij deze nog voor Jolien, omdat ze vandaag jarig is. Jolien, van harte gefeliciteerd van je pa en ma. En ook van Yannick, de familie Musche. Een groet ook vanuit de studio. Jullie al een goede gezegende zondagavond toegewenst. En Jolien natuurlijk ook gefeliciteerd. Psalm 135. Vanavond nog een keer weer. Roelof Mulder, Leon Koppelman. Prachtige opname. Ook met een prachtig voorspel vanuit de Stefanuskerk in Hasselt. Vers 1.

Wijlen, Kees Post, een vriend van mij die dit prachtige lied zong als de nacht valt in je leven. We gaan verder met Psalm 42 vers 5. En daar staat bij, wilt je Psalm 42 vers 5 ter vertroosting en bemoediging nog aanbieden voor onze vader en opa, dus vader en opa te katen. Vader en opa te katen, dat krijg je aangeboden namens Henk Jan, Caroline, Hielke en Mart. Nou, jullie ook bedankt natuurlijk. Psalm 42, vers 3 en 5. Vanavond toch weer een uitvoering van Roelof Mulder. Dus vanavond kleurt hij het programma nogal, maar dat geeft niet. Altijd mooi om mee te zingen en mee te luisteren. En luisteraars, nu ik toch hem over Roelof Mulder heb. Vorige week zaterdag was er dus nog een zangavond in het gereformeerde kerkje in Berghuizen. En daar staat nog een prachtige opname van op YouTube om te beluisteren. Mocht u daar tijd voor hebben. Opname van Roelof Mulder als organist. Ook zijn zoon Ruart speelt mee. Jongen nog. Maar hij kan ook prima orgel spelen. En korte meditatie van dominee De Boer. Daar kun je opzoeken. Dan moet je maar even een keer zoeken op YouTube. Naar Psalmzangavond. Zaterdagavond 27 juni 2026. Berghuizen. En hij heeft intoest in de zoekopdracht bij YouTube. Kun je er altijd nog even naar kijken. 2 uur... Kunnen we dan hem luisteren naar wat mooie psalmen die gezongen zijn in het gereformeerde kerkje in Berghuizen dus. Psalmzangavond, zaterdagavond, 27 juni 2026, Berghuizen. Als je dat een beetje als zoekopdracht intoest, dan zou je er zeker komen. Nu gaan we luisteren naar een opname uit de Stefanuskerk in Hasselt, psalm 42, versen 3 en 5. En dat lied Als de nacht valt in je leven, ook om helemaal terug te komen. Daarmee ook een hartelijke groet aan Jannie Tuin. Jannie, ik las in de Averister Kerkbode dat je een goede uitslag mocht ontvangen. De laatste keer en ook een alle goeds gewenst natuurlijk ook namens mijn pa Emma. Een groet richting Oud-Averist. Psalm 42, de versen 3 en 5.

Nou, ik had een paar verzoeken gekregen. Dan gaan we naar hem naar luisteren, naar de aangevraagde liederen. Een paar in ieder geval. Ik kan het allemaal niet meer rondkrijgen verder. Allereerst naar hem voor Cor, die 3 juli jarig was. Ook een hartelijke felicitatie van Arend en Ali. En die vroegen het lied Zie de Zon van het christelijk mannenkoor Stapelstaan. Nou, die heb ik in ieder geval nog opgezocht en daar gaan we nog naar luisteren. Verder ook nog een verzoek voor Jelien, die vandaag jarig is. Jelien, ook nog van harte gefeliciteerd van Hendrik en Ali. En die vroegen voor je psalm 32 aan. Nou, daar kom ik helaas niet meer aan toe om dat ook nog te laten horen. Ik hoop dat het lied Zie de Zon ook goed is. En ik hoop eigenlijk ook het lied Zo Zoals Ik Ben van OBK uit Elburg ook nog laten horen. Daar doe ik ook geen verzoek bij, want dat is een verzoek voor wat de toekomst brengen mogen. Heb ik vanavond dit programma laten horen. Ik hoop ook dat die luisteraar het gehoord heeft. Die luisteraar is Aaltje Vogelzang Bloemert. Die was afgelopen donderdag jarig, Aaltje. En een hartelijke felicitatie van een paar goede bekenden. Die vroegen je het voor je dus aan. Dus het lied wat de toekomst brengen mogen. Ik heb het vanavond in het programma al laten horen. Ik hoop ook dat bij deze het lied Zie de Zon. En Zo Zoals Ik Ben ook goed is in ieder geval. Ook nogmaals van harte gefeliciteerd namens een paar goede bekenden.

Ja, luisteraars, en zo nadert het programma Muzikale Ontmoeting wat betreft de live programmering hier ook zo het einde weer. U kunt natuurlijk altijd nog meeluisteren een uur lang naar mooie liederen die ik voor u klaargezet heb tot de klok van 10 uur. En dat is het programma wat betreft deze zondagavond ook afgelopen. Ik heb nog een verzoek, kreeg ik nog binnen, dat staat bij Hallewaald. Kun je nog een mooi lied draaien voor onze broer Johan in Grafhorst? Hij was deze week jarig. Johan, van harte gefeliciteerd en godzegen toegewenst van de Bontjes uit Canada. Nou, ook erg mooi dat er in Canada meegeluisterd wordt. Ook een groet de familie Boon in Canada natuurlijk. En jullie ook een goede middag is, geloof ik, hè. Wij gaan dus het programma afsluiten, verder luisteraars. En we hopen nu... dat zal over 2 weken worden, misschien 3 weken, dat weet ik nog niet. Want dat wordt nog geen melden. Ik ben van plan om van de week, deze week met ons gezin op vakantie te gaan. En daarom heb ik mijn broer Henry weer bereid gevonden dat hij komende zondagavondprogramma Muzikale Ontmoeting presenteert. Zo, Henry, alvast alle goeds natuurlijk voor volgende week zondagavond. Ik kan ook weer luisteraars dat het 2 weken wordt, want ik heb eigenlijk nog geen idee hoe lang we weg gehad en waar we heen gehad. Maar we gaan nog een beetje bekijken, hè. Gaat ook pas dinsdag weg, dus het kan nog zat. In ieder geval, ik hoop er dan over een paar weken weer terug te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ook alle vrienden, bekenden, een groet natuurlijk. Ook mensen die het moeilijk hebben in deze tijd. Sterkte gewenst natuurlijk. Ook degenen die allemaal vrijgekregen hebben deze week. Een groet. En voor ik het vergeet, dat ook nog een, ik kreeg nog een bericht van Jan Loosman. Maar dat was een spraakbericht en ik wist niet meer precies hoe het in elkaar zat. Maar ook Jan Loosman en je beide zoons, een groet. En Jan die wou ook iedereen nog een van de Pieter Zand nog het beste wensen. De leraar, het ondersteunende personeel. Allemaal een dank aan iedereen daar namens Jan en zijn zoons. En natuurlijk de rest van de gezin. Ze waren ook allebei geslaagd en ook nog een felicitatie. En ook een groet Jan vanuit de studio. Ik zal het berichtje de volgende keer terugkomen nog eens een keer helemaal uitpluizen. Iedereen dus, van harte gegroet, luisteraars. Ik wens u een goede week toe, een goede paar weken. Hoop ik ook als u vakantie hebt, dat u ook nog genieten kan van de mooie natuur en de mooie lange dagen. Bij vakantie, luisteraars, daar hoort natuurlijk bij het lied van de reiziger. En het lied van de reiziger, dat is Psalm 121. Daar ga ik vanavond ook mee afsluiten en dan ga ik het ook nog laten horen van Cantilena. En dan geef ik het programma ook over aan de PC. Psalm 121 zegt een lied Hama'alot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israël zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela na hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen. Het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rull aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Roth noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden, soms tot 6 jaar. Preventie, zoals de geweldsmeter, moet bewustwording vergroten en slachtoffers helpen. De rechtspraak hervormt zich, maar uitdagingen blijven. Bij de jaarlijkse Pride Parade in Keulen waren vandaag ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. Het hoogste aantal ooit. De parade telde zo'n 60.000 deelnemers in 250 groepen. In Nederland vindt Pride plaats van 25 juli tot 8 augustus... met de Canal Parade op 1 augustus in Amsterdam. Dit jaar is er voor het eerst World Pride in Amsterdam... met een stadion voor 10.000 mensen langs de Prinsengracht. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska... eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet... met het zeer besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor veel ongemak tijdens de reis. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK... ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens... voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam... voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht... tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader. Het datagestuurde fintech handelsplatform opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
1: Wij zijn DNO.
12: I like that.
1: Wij zijn DNO.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Op Forest Beach in North Queenstown spoelden 6 metalen ballen aan, vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De brandweer verwijderde ze onder politiebewaking vanwege giftige stoffen. Bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt de herkomst van de ballen. Iets na 11:30 middag schakelde netbeheerder Enexis plotseling 18.000 huishoudens in de regio Weert van het stroomnet af vanwege dreigende overbelasting. Na 17 minuten was de stroom weer hersteld. De oorzaak blijft onduidelijk en wordt onderzocht. Capaciteitsproblemen door de energietransitie spelen een rol. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden door complexe zaken. Pogingen om processen te versnellen stranden in het parlement. Preventie, zoals de geweldsmeter, wordt ingezet om bewustwording te vergroten. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023 toen hij in de PEGA-commissie zat. Minder dan 5 landen kunnen verantwoordelijk zijn. De commissie waarschuwde voor strengere regels, maar er is niets veranderd. Op een strand in Australië spoelden 6 metalen ballen aan. Vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De ballen, mogelijk gevuld met giftige hydrazine, werden onder politiebewaking verwijderd. Hulpdiensten waarschuwen om afstand te houden en melden bij vondst. De ruimtevaartorganisatie ASA onderzoekt de herkomst. De politie zette vanmiddag een achtervolging in om een verdwaalde hond te vangen die in de Drechttunnel bij de A16 was gerend. Het verkeer werd stilgezet. Met hulp van automobilisten werd het zwart-witte hondje uiteindelijk veilig gevangen. De tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omstanders staat voorop. En tot zover het nieuws. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing. En tot zover het nieuws. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing. En tot zover het nieuws. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it.
0: Hey,